Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land staat in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 2 edities geleden. Escela en haar nummer Dancing on the Ice konden Europa dus toch overtuigen. Ondanks de slechte voorspellingen van de bookmakers. Journalist Wim de Handschutter.
4: Het was voor iedereen een grote verrassing. En ook voor Escela zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken. En ze zei, ik had een probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische problemen kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
3: Ook de meest omstreden kandidaat van die eerste halve finale stoot door, Israël. Tijdens dat optreden was er veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. De 2 Belgen die op de cruise zaten waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid nadat de 2 een tweede keer getest zijn. Ze mogen het ziekenhuis nu verlaten voor 6 weken isolatie, zegt collega Greet Hendricks.
5: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat, moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
3: In totaal zijn al 11 mensen besmet. 3 mensen hebben die besmetting niet overleefd. Een flexijobber verdient gemiddeld €446 extra per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaerts kon de cijfers inkijken.
6: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uren per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
3: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Emma Zeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Emma Zeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is trouwens ook de 17e titel in de geschiedenis van de club. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden, en ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: De hele morgen Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het leven gaat niet over jezelf vinden. Het gaat om jezelf te creëren. Mahou zeg.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.
5: Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince près de la Syrie et très méchamment lui dit:
6: si tu me donnes pas ton ranch en moins de 2, je vais te couper en 2.
5: Puis il l'empoigna.
7: Mais il la ficela.
8: Alors,
7: il l'a mis sous la scie.
8: Alors.

0: de keer uit met de Ostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Ostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Ostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Noordzee Gold. Vintage.

Vandaag aan de kust wolken en opklaringen. Tegen het einde van deze morgen stijgt de kans op buien. En ook deze namiddag gaan de buien door met hier en daar een opklaring. De maxima liggen rond de 13 graden en er staat aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook morgen kans op buien.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
3: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. Misschien kunnen we bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn, maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
2: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

makkers toe. Och, makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld, veel jonger dan

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning en Astitlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Longtemps, longtemps, longtemps.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische scholieren gebotst met een vrachtwagen. Dat meldde Franse media. 9 jongeren raakten licht gewond, voornamelijk door rondvliegende glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen pleegde vluchtmisdrijf en wordt gezocht. De scholieren zijn intussen met een vervangbus weer onderweg naar ons land. 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn ze langer dan 2 weken onderweg geweest. En dat heeft gevolgen, zegt dokter Luc Collemont van de VZW Stop Darmkanker.
4: Het is zo dat in een staal waarbij bloed opgespoord wordt in de stoelgang, in dat buisje er een kleine vloeistof aanwezig is, een bufferoplossing, en dat is maar een tijdje betrouwbaar. Wanneer dat langer niet onderzocht wordt, dan geef je de mensen een resultaat waarvan we eigenlijk weten dat het niet betrouwbaar is.
3: Het gaat om de testkit van de overheid die iedereen ouder dan 50 krijgt. Duizenden mensen hebben al een brief gekregen om een nieuw staal in te leveren. Wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld tegen pancreaskanker, een van de dodelijkste kankers wereldwijd. Het medicijn wordt in de VS getest en de eerste resultaten zijn goed. Bij verschillende patiënten werd de levensverwachting zelfs verdubbeld. Het zal wel nog een aantal jaren duren vooraleer ziekenhuizen het geneesmiddel zullen gebruiken. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden, ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Astropolis Oostende heeft een volwassenenwerking voor plus 18-jarigen die elke tweede vrijdag van de maand bijeenkomt. Dit telkens van 19:30 tot 22:30 s'avonds of later. Deze volwassenenwerking is er zowel voor de leek, die geboeid is door sterrenkunde en of ruimtevaart, als ook de ervaringsdeskundige. Het lidgeld bedraagt €50 voor een jaar.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerke gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde kustzaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
3: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar lang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnelaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
2: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De dag van de boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Dit is Noordzee Golf.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis Oostende terecht voor de film Amrum. En dan mag u er vanavond voor La Misteriosa Mirada del Flamenco. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan en de toegang bedraagt €9. In het James Inzorghuis is er een bijzondere expo. Daarvoor treden werken van Henri Evenepoel in dialoog met werken van Inzor. Evenepoel was tijdsgenoot van Inzor. De expo is te bezoeken van 10 tot 18 uur. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.nl

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het homofoobgeweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoobgeweld, zegt Carole Ponsin van Unia.
4: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
3: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
5: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
3: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een record hoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold.
3: 1, 2, 3.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
4: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, 1 kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Gold.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe

Als je dat wil, zal ik het geven. Bedenk alvorens uit te kiezen. Je zou een mooie kans verliezen. Wil je dan liever niet wat kracht?

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen in Cultuurcentrum De Grote Post op donderdag 14 mei om 14:30 en om 7 uur, op vrijdag 15 mei om 7 uur en op zaterdag 16 mei om 14:30 en 7 uur. Tickets kosten €16.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Food Savers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
3: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gistel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Termee Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombe.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van het bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
2: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Het 15e coverfestival op de wijk Konterdam gaat door op zaterdag 4 juli vanaf 7 uur met de Booyah Dance, de Foute Band en de New 70s Band. De toegang is gratis en het festival vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.
1: Les savants reviennent yaya pour découvrir avec tracas.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. IJsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De man die Sabine Hoepen vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht zijn ex 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken. Hij bekende de feiten en werd eerder vandaag schuldig bevonden aan moord. Hij riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. De jury zag verschillende verzachtende omstandigheden, zegt de rechter.
4: Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
3: Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op VRT1 gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Essila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag dan de grote finale. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vicepresident. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Deze namiddag wisselvallig met soms felle buien en zelfs onweer, temperaturen rond 13 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met buien, ook morgen begint de dag nog wisselvallig. Later wel meer opklaringen en tot 12 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè. Dat is, dat is super tof dat dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blind bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan. Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 6 graden. Morgen op hemelvaart, kans op buien van 's morgens tot 's avonds. Blijft wel wisselvallig weer bij een matige noordwestenwind en temperaturen rond de 12 graden. Vrijdag is het overwegend droog.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Foodsavers Middenkust, het initiatief om voedseloverschotten te verdelen, verniet de aanpak dat Vlaanderen niet meer subsidieert. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen bij, zodat het initiatief kan verder blijven bestaan. Coördinator Ewout Dutelli.
3: Wel, ik denk in de opstart kregen wij middelen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd op het einde van 2025 van alle foodsavers moeten een stuk op eigen benen gaan staan. Dus hebben wij eigenlijk gaan onderhandelen met alle lokale besturen in de regio om te zien van hoe kunnen we die financiering rondkrijgen, want het gaat over een regionale samenwerking. We zien kunnen bekomen eigenlijk dat elk lokaal bestuur op vandaag bijdraagt naar gelang het inwonersaantal en naar gelang het aantal begunstigden. Dus mensen met een laag inkomen die eigenlijk in die gemeente wonen. En op die manier hebben wij eigenlijk onze financiering rond en hebben wij ook een transparant en eerlijk herverdeelsysteem over de regio. Omdat jaarlijks halen wij rond de 400-500 ton voedseloverschotten op. En het is altijd gaan kijken van hoe gaan we dat hier nu eerlijk gaan herverdelen naar die verschillende lokale besturen in de regio. Zodat eigenlijk iedereen in onze regio een gelijkwaardig aanbod heeft aan voedselondersteuning.
2: En dat is niet enkel Oostende, maar ook de omliggende gemeenten. Wie zit er allemaal in?
3: Dat is Gestel, Oudeburg, De Haan, Bredene, Middelkerke en Echtegem.
2: Vanaf morgen start het zomerseizoen in Oostende. Het mooie weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf het hemelvaartweekend zijn er redders, strandpolitie, EHBO-posten en beachbars. Voorlopig zijn er maar 3 reddersposten open, Mariakerke, Koninginnenlaan en aan het Kursaal. De uitbaters van het Thermé Palace Hotel, de stad, PMV en de Vlaamse overheid hebben afspraken gemaakt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Oostende wordt ook deels eigenaar van het gebouw. Burgemeester John Crombie.
4: We hebben enerzijds gezorgd dat we een stuk van bouwrisico als stad nemen. Dat gaat tot €950.000 als het bouwrisico betekent dat het meer kost dan voorzien. Dat stad neemt, maar dat wordt dus verdeeld tussen de partners ook. Maar aan de andere kant staat daar ook tegenover dat we inderdaad een stuk van het aandeelhouderschap vragen. Het precieze is niet bepaald, want dat zijn de gesprekken die bezig zijn. Maar dat is wat het college naar voren schuift, dat het zeker dat zou moeten zijn.
2: Wanneer moet duidelijk worden wie welke aandelen heeft in die nieuwe constructie?
4: Ja, eigenlijk idealitair tegen de zomervakantie zouden we uit de meeste van onze discussies moeten zijn. En tegen dan zouden we dat ook moeten kennen.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlies en Ketnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. De zoektocht is 5 kilometer lang. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
2: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Een Oostense delegatie van tegenstanders van de opheffing van de bescherming van het Fort Napoleon werd ontvangen bij Vlaams minister Ben Weitz. Ze overhandigde een petitie met 11.000 handtekeningen. Een beslissing over de opheffing van de bescherming van het fort valt deze zomer. Ijsjeszaak Ice Ice Amy uit Oostende is in de prijzen gevallen bij de culinaire gids Go & Mio. Oprichter Amélie Cobbaert kreeg een award voor ambachtelijk ijs en haar originele aanpak. Ice Ice Amy startte in Oostende en heeft al een vestiging in Gent. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed en 50 andere maag- en darmklachten kregen. Volgens de eerste tests gaat het niet om het norovirus. Het ziekenhuis in Bordeaux voert wel nog extra onderzoek uit. Een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep is sowieso uitzonderlijk, zegt ex-kapitein Bart Gonissen.
4: Ik denk dat men een beetje paniekvoetbal aan het spelen is. We hebben die uitbraak gehad van het hantavirus aan boord van de Onius. Dus men wil zeker niet laten blijken dat men daar heel mild ten opzichte van zulke uitbraken is. Moest het echt bevestigd zijn dat het noro is, vind ik het een overdreven reactie. Gewoon die mensen in quarantaine zetten 24 uur tot na hun laatste symptomen.
3: Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van het schip. De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier Bart De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. De regering wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepen vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
5: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft is natuurlijk verkeerd en fataal. Maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan haar familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
3: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer omdat hij het niet kon verdragen dat ze een nieuwe relatie had. We werken vaker thuis dan andere Europeanen. Vorig jaar werkte meer dan 40% van de Vlaamse werknemers soms thuis en bijna 50% van de werknemers uit Brussel. Het Europese gemiddelde ligt op ruim 23%. Nederland staat wel bovenaan met zo'n 56%. In Roemenië werken mensen het minst thuis met een kleine 4%. De EU wil dat bedrijven meer thuiswerk toelaten om de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen, zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stilviel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakte wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vanmiddag voor de Uruguayaan Thomas Silva. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met buien en onweer, minima rond 6 graden. Morgen vroeg ook wisselvallig weer, in de namiddag meer opklaringen bij 11 graden. De rest van het verlengde weekend blijft het wisselvallig met maxima rond 13 graden.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene pakt deze zomer uit met een zoektocht in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee en Catnet. Zee in Zicht wil families laten kennismaken met verschillende aspecten van de zee. Presentator Wim Obroek.
3: Ja, dat is het crossmediale, hè? Dat is, dat is super tof dat gebeurt. Waarom? TV kijken is niet meer eigenlijk vroeger. Ik zit voor mijn tv en ik volg de programmatie. Iedereen bekijkt dat op schermpjes, bekijkt dat wanneer hij het wil, waar hij wil. Zo ook denken wij aan zee en eigenlijk uitnodigen en aanmoedigen om te voet hier de duinen in te trekken en de stad en de zee te gaan ontdekken, echt, dat is prachtig. Dat samen, dat voortvloeit uit een tv-programma, vind ik eigenlijk prachtig. Ja.
2: Gaat u zelf die zoektocht ook doen?
3: Ik denk dat wel. 5 kilometer, dat moet nu toch nog wel lukken. Dat is de Tour van de Havers, een kilometer minder.
2: In het sportcentrum van Blankenbergen wordt voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland. Er komen een nieuwe cafetaria en glamping voor 10 units. De site komt in handen van een private partner nadat Sport Vlaanderen niet meer wilde investeren. Middelkerken gaat op zoek naar een uitbater voor een bar in het Normandpark. Het gaat om een tijdelijke zomerbar van 36 vierkante meter. De concessie start op 1 juli. Bredene neemt deel aan Maai Mij Niet. Ze willen zo de biodiversiteit een duwtje in de rug geven. Deze zomer worden ook 8 zones minder intensief gemaaid. Op 4 locaties in Bredene werden ook bloembollen en een bloemenmengsel geplant. Foodsavers Middenkust, een initiatief om voedseloverschotten te verdelen, vernieuwt de aanpak. De 7 steden en gemeenten aan de Middenkust dragen voortaan bij, zodat het initiatief verder kan blijven bestaan. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,